Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Jalle Radio, headlines. De kerncentrale van Pax in Hongarije levert door lage Donauwaterstand nog maar een kwart van de elektriciteit. Hongarije importeert nu stroom. Vincent Pastore, bekend van de Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag in New York gevonden. Javier Tebas eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino vanwege kalenderproblemen en hoge WK-kaartprijzen. Kerncentrale Pax in Hongarije dreigt stil te vallen door lage Donauwaterstand. Capaciteit daalt naar een kwart. Koeling faalt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden, met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, ma ma ma mi, phua phuppha, behen, aur e bhai. Tu bhi sune hai toh? Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. De kerncentrale van Pax in Hongarije levert door lage Donauwaterstand nog maar een kwart van de elektriciteit. Hongarije importeert nu stroom. Vincent Pastore, bekend van de Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag in New York gevonden. Javier Tebas eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino vanwege kalenderproblemen en hoge WK-kaartprijzen. Kerncentrale Pax in Hongarije dreigt stil te vallen door lage Donauwaterstand. Capaciteit daalt naar een kwart. Koeling faalt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: पानी बन ले बस।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden, met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hallo, dit is Ujala Radio. Dans je mee?

भी

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. De kerncentrale van Pax in Hongarije levert door lage Donauwaterstand nog maar een kwart van de elektriciteit. Hongarije importeert nu stroom. Vincent Pastore, bekend van de Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag in New York gevonden. Javier Tebas eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino vanwege kalenderproblemen en hoge WK-kaartprijzen. Kerncentrale Pax in Hongarije dreigt stil te vallen door lage Donauwaterstand. Capaciteit daalt naar een kwart. Koeling faalt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bij Nazca, in het zuidwesten van Peru, is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws.
2: Goedemorgen,
1: ik ben Frans van der Heuvel.
2: Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Arodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Jalle Radio, headlines. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bij Nazca, in het zuidwesten van Peru, is een klein vliegtuig van Aero Diana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we wel over? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Het Nederlandse kabinet vindt dat Spanje alles moet doen om de grens bij de Spaanse exclave Ceuta te beschermen. Buitenlandminister Tom Berendsen schreef dit op X nadat binnen 24 uur bijna 50.000 migranten Ceuta binnendrongen, onder meer zwemmend of via hekken. Berendsen sprak zowel zijn Marokkaanse als Spaanse collega over deze zorgelijke situatie. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Bala hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Madonna trad in de nacht van zaterdag op zondag op tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live Amsterdam. Ze begon rond 2:30 s'nachts, bijna een uur later dan gepland, en zong 7 nummers. Kylie Minogue was een onverwachte gast.
4: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
5: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer, top Hijia. Naar 020 363 0808. Rato Dien, Aaphamse Baatkersekte, hè? Orham, Aaphamse Baatkringen. 020 363 0808. Ujala Radio K, WhatsApp nummer, hè?
6: Zoon, tu mooiste zoon, Chelly Brassafes. Brassafes, yes. Chelly Brassafes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldike, toe Wachtinake. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldike na. Ha, ha, bolila toch? Toe Jeldike. Chelly Gume, Chelly Brassafes. Brassafes. Bestel nu via www.brassafes.nl.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ann-Christopher Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ann-Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ann-Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ann-christopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse kabinet vindt dat Spanje alles moet doen om de grens bij de Spaanse exclave Ceuta te beschermen. Buitenlandminister Tom Berendsen schreef dit op X nadat binnen 24 uur bijna 50.000 migranten Ceuta binnendrongen, onder meer zwemmend of via hekken. Berendsen sprak zowel zijn Marokkaanse als Spaanse collega over deze zorgelijke situatie. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Bala hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Madonna trad in de nacht van zaterdag op zondag op tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live Amsterdam. Ze begon rond 2:30 s'nachts, bijna een uur later dan gepland, en zong 7 nummers. Kylie Minogue was een onverwachte gast. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hangama Armastigana. Goeiskene klie, Ujala Radio het 24-7. 24-7, Arvobhi speciaal. Speciaal apkelie.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Het Nederlandse kabinet vindt dat Spanje alles moet doen om de grens bij de Spaanse exclave Ceuta te beschermen. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Bala hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Bij een explosie in een steenkoolmijn in Zuid-Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: स्टिक्टिंग अभियन स्टिक्टिंग स्वदेश और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में, और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए 9 तारीख अगस्त नई खन औखुस्त दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।
1: Brass FS, get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brass FS, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece, 2 days and 2 areas, Grand Hall full on entertainment, food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brass FS. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brass FS. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brass FS. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umer en Squad met Umer, Rihanna en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnyer, Vardin en Vinay. Brass FS. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Natch Nation, Dielse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwakinaak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brassfs.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brassfs.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brassfest, get it now on brassfest.nl. Brassfest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilliter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brassfs.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are.
5: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Bala hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Bij een explosie in een steenkolnijn in Zuid-Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De ontploffing vond plaats diep onder de grond. Reddingswerkers zijn ter plaatse om slachtoffers te bergen en te zoeken naar eventuele overlevenden. Over de exacte oorzaak van de explosie is nog geen duidelijkheid. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Combat Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details. Bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533 of stuur een WhatsApp-bericht.

Ujala Lahre Hai, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waakidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. 7 caravans zijn vanochtend vroeg verwoest bij een brand op caravanpark Het Landje in het westelijk havengebied in Amsterdam, waarbij dikke rookwolken tot in de wijde omtrek zichtbaar waren. Het terrein waar zo'n 40 stadsnomaden wonen werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer was nog uren bezig met nablussen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie heeft het monument afgezet met politielint. Het tijdstip en de achtergrond van de actie zijn nog onbekend. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na nazariya.
10: Tujhe lage na
8: nazariya.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Chili, chili, chili, chili, Brasa Fest, too soon. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. En heb jij nog geen tickets? Toen tickets nagega, toen ticket nagerieden worden, of toen wacht ik erin, of zoals ik wat heb. Maar je hebt weer een kans, dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toen Jalika, Jalik Hume, Jalik Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

Cities, Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aankristoffer.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio 24/7 at your service met de beste muziek.

11 minuten over 9, een hele goede morgen Nederland. Fijn dat u allen bent afgestemd op Ujala Radio. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom op deze zondag 2 augustus 2026. Swagatam, Khushamdeed, Namaskar, Satri Akal, Assalamu Alaikum. Hartelijk welkom. RJ op de zondag. Het programma met daarin de pareltjes is alweer van start gegaan. Ja, het gaat allemaal zo snel, hè. En ik heb weer een aantal voor je geselecteerd. Hoop uiteraard dat ze ook bij u weer in de smaak zullen vallen. En waar ik ook naar uitkijk, nou, er zijn al aardig wat binnengekomen. Dankjewel daarvoor, de appjes. Al heel vroeg in de ochtend kwamen er al een paar naar binnen. Dankjewel allemaal. Straks ga ik dan de namen daarbij aanhalen. Maar voor nu, ja, u weet waarmee ik altijd op de zondag begin, nietwaar? En dat doe ik ook weer. Een hele goede morgen, een hele mooie zondag aan u allen toegewenst.

Hessebonella, daarmee zijn we van start gegaan op deze zondag 2 augustus 2026. En dat was gebracht door Jishan Ali Tonani. Kwart over negen precies. Nou, ik heb aardig wat appjes ook al binnengehaald. Nou, ik moet ook nog eventjes naar mijn privé-appjes gaan kijken. Want die stromen ook binnen. Ik hoorde het alsmaar overgaan. Maar nog geen tijd gehad om rustig te kijken. Dat ga ik zo meteen doen. In elk geval dank ik u allen wel daarvoor. In de tussentijd heb ik ook weer een gezel opgezet. Wat u ook van me gewend bent iedere zondagochtend te krijgen. En ditmaal start ik met de stem van Odit Narayan. Ja, het is alleen maar Odit Narayan deze. Ik heb ook een andere waarbij hij een duet gezel heeft voor u. Fantastic gezel.

0: ja, hoe dit draaien was dat met een hele mooie zindekieke source.
1: Mojano Radio, 24-7 at your service met de beste muziek.
0: Ja, nu hoor je mijn stem ook alweer, hè. Goed, dat moest bezig worden. In elk geval laat ik eerst even snel naar wat van de appjes gaan. Want er is alweer een heleboel. Marianne uit Groningen, dankjewel voor je appje. Was er vandaag behoorlijk vroeg bij. Ook van Asha uit Haarlem heb ik een appje gehad. Zoals altijd weer. Ook van Wimla een appje gehad. Ook vanuit Enschede van zus Lina heb ik een appje gehad. En Lechmanji, u was ook vandaag weer lekker vroeg erbij. Dank u wel. Ook Sujit Hardwar was er vandaag behoorlijk vroeg bij. Satya, ook jij bent vroeg wakker. Dat is heel mooi om te zien. Ja, dan heb ik het wat dat betreft vroeg. Dan was het al zo rond een uur of acht of zo dat mensen al appjes begonnen te sturen. Dankjewel. Dilse Bahad Shukriya. Ook een appje gehad van Chandra, van Mila. Ook een appje gehad van Glenn en Shaquille. Ook weer iedere zondag zijn jullie van de partij. Rosa Yusia, ook hartelijk dank voor uw appje. En My Matchmaker uiteraard niet te vergeten. Hartelijk dank voor je appje. Nou, ik ga weer even naar mijn andere gazel toe. En dat is deze van Pankaj Udhas. Dan ga ik nog verder met de andere appjes. Dus blijf afgestemd op Jana Radio.

Pankaj Chudhas, marhum Pankaj Chudhas, hebben we gehoord met Niccolo na Benenkaap. Zemana grab, hè. Ja, dat kan je inderdaad wel zeggen. Tegenwoordig moet je zo voorzichtig zijn. Maar wij doen het ook allemaal zelf, hè. Kijk, als bijvoorbeeld wat ik dan ook hier lees van Turkse honden verdwenen na een ontvoering. Nou, een na-invoering van, ja, daarvan heb ik van alles en nog wat, hoor. En zo heb je ook dat de politie op de Dam heeft moeten afsluiten vanwege bekladding van een nationaal monument. Wij doen het allemaal zelf, toch? Dus als ik al die nieuwtjes erbij moet halen, dan zeg ik van het is niet de wereld wat slechter wordt. Het zijn de mensen die het slechter maken. En dan word je bang van soms, hè? Anyway, de andere appjes die ik allemaal nog meer heb binnengekregen van Mimi, dankjewel meis. Opaar zeggen, de moeder wens ik een hele fijne dag toe. Zus Eden, ook voor jou. Have a very nice Sunday. Ook Luc Biergie en Parivare in Purmerend. In Maarsenbroek ook van Andrew en Chitra een appje gehad. En je geniet van al deze prachtige gezels, hè? Vooral die van Pankaj Chudhas. Geniet ervan. Ook Rinja Bavati, geniet. Dankjewel voor je appje. Zoals je iedere zondag altijd weer doet om te genieten. Had ik Ria Kalu al gezegd? Ja, toch? Bij deze dan nogmaals. Raadje, ook van jou heb ik lekker een appje gekregen met ja, een fijne zondag ook. En Nirmala uit Alphen aan de Rijn haalt hartelijk dank ook. En Van Boyke uit Beuningen, dankjewel. En Maïs, na lange tijd, want je bent weer terug van weg geweest. Lekker door Europa gaan wandelen, reizen er doorheen. Dat is mooi. Fijn dat je weer terug bent. En Sonja uit Amsterdam-Zuid, ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. En ook even kijken, Auntie Jessie, ook voor jou een mooie dag toegewenst. Nou, als we toch de wereld overgaan, dan gaan we hier naartoe. Shri Charsobis. Kageet Mukesh Jikiyawasa Psuninge.

Het blijft een prachtig liedje. Ja, ze waren toen ook al behoorlijk vooruit om dan zo'n song te maken. Hè? Mira Jutta Hei Japani. Uit Street Jazz Hobby's van 1955. Hearts of Millions. Oké, dan is het geworden 9:09. Dus dat wil zeggen dat ik nu naar wat nieuwtjes van Suriname toe ga. En hij is er strakjes hoor, Ujala's politiek-economisch analist Rabbi Makka. De Surinaamse ambassade in Nederland en de stichting Platform Surinaams Diaspora willen de samenwerking met de diaspora verder intensiveren. En tijdens een overleg in Den Haag spraken beide partijen onder meer over kennisuitwisseling, investeringen, economische ontwikkeling en de bijdrage die Surinamers in het buitenland kunnen leveren aan de toekomst van Suriname. En tijdens het overleg was de rode draad de verdere invulling van de zogenoemde diaspora-dialoog en aan de orde kwamen onder andere kennisuitwisseling, en ook nog de economische ontwikkeling, de bijdrage die Suriname dus kan leveren. De PSD, zoals de afkorting is, presenteerde zich als een van de oudste overkoepelende diaspora-organisaties. Het platform werd in 2013 opgericht door de Stichting Kenniskring Nederland-Suriname en het Suriname Inspraakorgaan en de Vereniging Surinaamse Nederlanders. In de loop der jaren hebben zich meer dan 20 andere diaspora-organisaties aangesloten, waaronder vertegenwoordigers van inheemse en Maron-gemeenschappen en diverse maatschappelijke organisaties. En volgens de stichting is het doel om vanuit een multicultureel netwerk gezamenlijk bij te dragen aan de ontwikkeling van Suriname en het versterken van de band tussen het moederland en de Surinaamse diaspora. Nou, dan gaan we weer even naar een mooi liedje. En dit is uit de film Johar Mahmoud in Goa.

Zo, en dan was dat niet uit Joor Mahmoud & Co, maar uit de film Shikari van 1963. Ja, beide zitten op één cd, dus ik heb dat alleen maar onthouden. Dus vandaar. Anyway, maar het is dus weer rechtgezet, dus uit Shikari dus. Maar goed, we gaan door met wat nieuwtjes van Suriname. Jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos uit scherpe kritiek op de wijze waarop het politieke debat in de Nationale Assemblée van Suriname wordt gevoerd. Volgens haar worden debatten te vaak gekenmerkt door scheldpartijen en een gebrek aan niveau, waardoor zij er bewust voor kiest de vergaderingen maar niet te volgen. In een interview met DTV Express stelde de oud-Juspol-minister dat zij, in tegenstelling tot sommige ministers die geïrriteerd raken door het debat in de Nationale Assemblée, tijdens haar ministerschap niet uitgegleden is voor die apen. Dat zijn haar woorden. De oud-minister stelt dat parlementariërs van verschillende politieke partijen, waaronder ook de NDP, zich in het verleden eveneens schuldig hebben gemaakt aan onjuiste en ongelukkige uitspraken tijdens media-interviews. En zij zijn de fout ingegaan door dingen op een bepaalde manier te zeggen in de pers, zegt ze. Je bent het niet waard om dan een assembleelid te zijn en in het hoogste college van staat te zitten. Ja, ze zegt ook verder van, we verwachten geen schofterig, dat woord wil niet eens uit mijn mond komen. We verwachten geen schofterig gedrag. En daarom kijkt zij dus nooit naar die DNA-vergaderingen, want het bestaat een en al uit schelderij en niveauloos. Ja, dat kan natuurlijk niet, hè. Maar dat zullen we eens even aan de tand voelen bij Robbie Makka straks. Want dat is natuurlijk geen mooi nieuws om dat door te geven. Maar in elk geval ook wordt er goed werk geleverd in Suriname. Want de ARI-naarschool te Paranam heeft een ingrijpende renovatie achter de rug gehad. Niet alleen de 9 leslokalen, maar ook de mediatheek, de MLZ-ruimte, het magazijn en het schoolkantoor zijn volledig opgeknapt. Vooral de kleuterschool kreeg een grote beurt en daar werden zowel het dak als de vloer volledig vernieuwd. En verder is de gehele school voorzien van nieuwe plafonds, elektriciteit, deuren, gaaswerk, dakgoten en traliewerk. En ook de binnen- en buitenzijde van het gebouw kregen een nieuwe verflaag en het schoolterrein is ook mooi opgeknapt. En dat is fantastisch nieuws uiteraard.

Kijk eens aan, en dat is dus van Padmashri Mohammed Ravi. Even kijken wat voor nieuws we nog meer hebben, want ja, er is genoeg nieuws. Maar ik denk wel dat het voor nu voldoende is. Oh ja, laat ik dit toch maar eventjes nog erbij halen. Want er is weer een jurypop geweest in Suriname. En wie heeft er gewonnen? Componist Rodney Deekman is dus afgelopen zaterdagavond de grote winnaar geworden van Suripop 2026. Zijn compositie Consensie, die hij zelf vertolkte, werd door de jury uitgeroepen tot beste lied van het festival. En daarnaast sleepte hij ook de prijzen voor beste performance en beste video in de wacht. Nou, dat is fantastisch, toch? En de tweede plaats ging naar componisten. Even kijken, dat is Shahnaz Pengel met het nummer No Si Mi Travassi. Terwijl Damien Gintu met Lip en Zo. Lip en Zo. Neem me niet kwalijk. Als derde eindigde. Een bijzonder aspect van deze editie van Suripop was dat componisten voor het eerst de mogelijkheid kregen hun eigen compositie uit te voeren. En van die gelegenheid maakten alleen Rodney Deekman en Rafael Tjanko gebruik. Voor Deekman pakte dat uitstekend uit. Hij werd uiteindelijk de grote winnaar van de avond. Nou, dat is fantastisch nieuws, toch? Even kijken, dan gaan we naar dit liedje.

Wat Mashri Mohammed Ravi was dat uit de film Ajar Girl van 1963. Mooie songs allemaal. En ook wat de appjes betreft, dankjewel. Chante Daglu, je bent op het werk en je geniet ook van Ujala Radio, want je luistert gewoon mee. Dankjewel daarvoor. Indra Jouretten uit Krommenie, ook een mooie zondag voor jou. Henny en Shirley in Den Haag, dankjewel ook. Tony G, jij bent ook op het werk. Je zegt gisteren was het een gekkenhuis in Amsterdam. Maar het was wel gezellig druk, dat wel. Ja, wat had je, het was knelpreet, hè. Dus dan was iedereen in een uitbundige stemming. Ook Prabha wens ik een hele mooie dag toe. En dan heb ik ook nog even kijken, een appje gehad van Gisela uit Alphen aan de Rijn. Have a nice day. Uit Zoetermeer van Ashmi. Revi is ook al aan het werk. Groet aan Armaan en Kiwi. En ook Johnny uit Rotterdam wens ik een mooie dag toe. En ik zie eentje net binnenkomen. Alleen zie ik niet van wie dit is. Moet ik eerst gaan zoeken van wie het is. Dankjewel in elk geval.

Live vanuit de Hoofdstad.

0: En dat vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2:00 middags tot 1:00 s'nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2:00 middags tot middernacht. Brazzafest.

met Kirin Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, S-Clusters met Sanjay, Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Rosh.

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn 2 doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En Hongarije heeft de kerncentrale Pax volledig stilgelegd door extreem laag water in de Donau tijdens de aanhoudende hittegolf. Voor het eerst in 44 jaar staat de centrale, die eerder al op verminderde capaciteit draaide, helemaal uit. Premier Peter Magyar riep burgers en grootverbruikers eerder al op stroom te besparen. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Ha? Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh? Dhindhora baja dijiye. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगेगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: inmiddels geworden 11 minuten over. Nou, bijna 12 over. Dus moet mijn liedje niet al te lang zijn. Even kijken wat ik dan nou weer hier voor je heb. Nou ja, ik ga gelijk hiermee van start. En strakjes, nou ja, we doen het in de tussentijd dan ook maar meteen erbij. Om even kijken, ja.
1: I love you.
0: Very much, inderdaad. Inderdaad, Raf, Rafik en Moeslin ook een hele fijne dag aan jullie toegewenst. De familie Yvonne Mango. Alle vakantiegangers die hier in Nederland zitten. Jouw broer en zus. En schoonzus bedoel ik. En ook de zus van Wimla. En Paul, wens ik ook een hele fijne vakantie toe. En alle andere mensen die er zijn. En ik niet mijn naam kan noemen ook allemaal, want je hebt me niet. Doe dat op 020-363-0808, dan weet ik het ook wie er allemaal zijn. En even kijken, ook Joyce in Nieuwendijk wens ik een hele mooie zondag toe.

Well, I do love him also very, very much. En dat is onze, die er zometeen aankomt. Dus blijf afgestemd op Ujala Radio.

0: Suriname.
1: Zo, en dan gaan we zo meteen van start met Ojala's politiek-economisch analist Robbie Makka. Hartelijk welkom.
2: Goedemorgen, namaskar, ram ram, assalamu alaikum, namaste. Dankjewel RJ voor de intro.
1: Nou, Robbie, we gaan maar gelijk van start, want ik heb weer zoveel wat er gebeurd is in Suriname. Simons is tevreden teruggekeerd uit Engeland. Ze heeft gesprekken gevoerd over de te verwachte inkomsten uit gas- en oliesector. Weet je al iets meer hierover?
2: Nee, RJ, ik weet weinig erover. Ze heeft aangegeven bij aankomst dat ze nog een persbriefing gaat houden of een persconferentie om iets meer erover te vertellen. Maar nu is ze een paar dagen in Suriname en ze heeft het nog niet gedaan. Ik denk dat het wachten is misschien op minister van Financiën, die ook mee was gereisd, minister Weinerman, doen ook heel Engeland. Maar inmiddels hebben critici en ook de oppositie, maar de pers, ook een misnoegen geuit. Van ja, je vertelt niets, het lijkt op een snoepreis. Assembleelid Jogi heeft gezegd in het parlement, door ook vragen te stellen, ik wil direct meer informatie hebben. Maar ook vandaag moeten we constateren van dat Simons weinig naar het parlement gaat. Simons weinig vertelt via de persconferenties. En als ze vertelt, dat duurt het heel lang. We zijn nu een week verder. Maar het contact met de pers is wat minder. Wat ze wel doen, is via hun eigen kanalen, links, rechts, wat dingen vertellen. Jij zei, Abolle, wat van, oh ja. Ja, ze zijn tevreden over het bezoek. Maar wat is concreet bereikt? Van, heb je je schulden kunnen herschikken? Heb je een nieuwe lening kunnen krijgen, wat je niet moet doen? Heb je een nieuwe investeerder kunnen krijgen? Gaan er mensen vliegen vanuit Heathrow, dus Engeland, rechtstreeks naar Paramaribo? Wat zijn die concrete dingen? Of heb je misschien nieuwe oil en gas investeerders gekregen? Nogmaals, volgens mij is het de 7e reis of 8e reis van Simons richting het buitenland. Ook ministers zijn flink op reis. Ze hebben al geteld. Koun Aur Gumatra, ki Bouterse Jada Gumata, ki Venetiaan Jada Gumata, ki Santoki Jada Gumata, ki Simons Jada Gumata. Nu zeggen ze Simons is de koploper als het gaat om aantal reizen. En tevens ook koploper als ze weinig vertelt over de verschillende reizen. Dus ik heb minder te vertellen, omdat ik ook minder heb gehoord.
1: Nou, dat is dan wel jammer aan de ene kant, want ze hemelt de boel eigenlijk als het ware op. En ook de mensen om haar heen, uiteraard. Hè. Maar goed, DNA-lid Cedric van Samson, die heeft zich wat op de hals gehaald met zijn uitspraken over vrouwen in het presidentschap. Hij staat dus liever niet achter een vrouw, heb ik dus begrepen, zo links en rechts. En wat Jennifer van Dijk Silos betreft, die is zo behoorlijk gebelgd over hoe de DNA-leden tekeer gaan tijdens vergaderingen. Dat is toch wel erg daar, hè?
2: Ja, maar Van Dijk Silos was zelf ook minister geweest van de NDP, minister van Justitie en Politie. En toen schreeuwde men ook al, als ik kooi bollet te gaan, maar NDP, jullie zijn schreeuwers, of mevrouw Van Dijk Silos, je bent minister van Justitie en Politie. Help mee om wetgeving te maken, zodat ze weinig koskossie horen in het parlement. Dat is meestal zo, het lijkt op een markt, RJ, en dat is wat ze zegt. Het moment dat je niet aan het woord bent, dus de microfoon staat uit van de leden, dat is op kooi tjillahe, tapie. Of hou je mond en allerlei dingen. Nee, nu maar op. Allemaal buiten de microfoon.
1: Ja, maar het zijn ook met het is ook met termen, hè, dat eruit komt.
2: Ja. Er zijn wel kennen die dingen. Toch mensen kunnen op YouTube naar die beelden gaan kijken. Ooit was er een vechtpartij in de assemblee tussen, Moms Mohamed Doekhi en Somo Harjo, volgens mij. En Brunswijk erbij. Toen lag Moms Doekhi op de grond. Somo Harjo heeft getrapt. En dan andere dingen. Maar vaker is het ook dat met politiebegeleiding leden uit het parlement worden gezet. Kijk, het verschil in Nederland is, je zit rustig en je luistert. Ik ben code, maar Holland, maar het is niet te vergelijken met Nederland. Als je televisieprogramma's hebt of wat dan ook, dan is het rustig. Ze hebben wel een Caribisch gebied, maar ook de Antillen, hoor, Curaçao, et cetera. Die schreeuwen ook. Je kent in die je moet kijken in die trams, in die metro's. Of ook in de treinen, publieke dingen. Milan en Kwaku, veel meer geluid, veel meer lawaai, veel baja. Zit ons in onze cultuur om luid te zijn, om luidruchtig te zijn. Maar inderdaad, ook met termen. En daarvoor moet een voorzitter in feite de teugels strak houden, ordereglement hanteren, mensen die buiten de microfoon schreeuwen, zeggen van als je mond niet dicht houdt en je 3 keren gaat schreeuwen, bij wijze van spreken, dan zet ik je ook eruit, want buiten de microfoon praten is ook praten en de boel verstoren. Dus je gaat eigenlijk een soort hinderbepaling moeten opnemen in het ordereglement en strak leiding moeten geven door ook met fractieleiders te praten. Want anders lijkt het ook op een keizerbolle, hè? Niet alleen een markt, maar het lijkt ook dus, laten we zeggen, dat het niet goed is voor de vorming van kinderen, ook op school. Want hoe verwacht je dan kinderen dus naar een leerkracht moeten luisteren? Met gezag en autoriteit als er gesproken wordt. Maar nogmaals, het is misschien een beetje landeigen of Caribisch gebied eigen. En of dat hij van de Xilos gezegd, we noemen maar op. En ten aanzien van Cedric van Samson. Ach, het is een ongelukkige formulering van Cedric van Samson. Ik ken hem zo een beetje. En ik heb dat interview ook beluisterd, stuk voor stuk, regel voor regel en noem maar op. En ik kan je zeggen, RJ, van het is ongelukkig geformuleerd, maar hij bedoelde het niet zo. Gooi het op een beetje misverstand, et cetera. En als je echt taalkundig die dingen gaat bekijken, taalkundig, wat heeft hij gezegd, dan lijkt het alsof hij vrouw onvriendelijk is, of dan lijkt het erop dat hij ongelijkwaardig is. Maar ook al zou het Misikaba zijn, ik zou hetzelfde zeggen. Kijk, weet je wat het is? Meneer Sabatadi, mensen moeten het goed volgen. Ooit hebben ze gezegd op politieke podia, nooit meer een koelie als president. En dat doet pijn. En dat heeft pijn gedaan. En Bhaiya Santokhi is er niet meer. Hindustan is geen president meer. Shankar was ooit president. Hebben ze met telefooncoup, et cetera, wagera, wagera weggehaald. Ramdat Misir ook. Ze waren ceremonieel. Dus dat ding is een beetje een etnisch ding. En ja, nu komt het. En wanneer Cedric van Samson, ooit NDP'er, weet hoe NDP werkt, gebruik maakt van zijn spreekbeurt als, laten we zeggen, media man, want hij heeft zijn eigen radioprogramma en hij heeft dus niet in het parlement gesproken, dan kan je niet een media optreden van hem gaan bespreken in het parlement en weglopen in het parlement en allerlei dingen, dus noem maar op. Inderdaad, heel veel ophef, gooi het onder misverstanden. De VAP is met een verklaring gekomen en die heeft gezegd van iedere bestuurder, man of vrouw, kritisch, moet kritisch worden beoordeeld op zijn of haar prestaties, integriteit, transparantie en bereidheid moet zijn om verantwoording af te leggen. Voor de VAP is iedereen, vrouwen en mannen, gelijk. En dat heeft Cedric van Samson ook in een verklaring afgelegd. En daarmee is de kous af en ze gaan weer wachten op nieuwe rellen. Maar nogmaals, RJ, soms is dit iets als een afleidingsmanoeuvre. Er zijn genoeg problemen in het land. Mm-hmm. Ik doe een oproep om die mensen van, maak je niet druk met katschatje en uitspraken, allerlei. Go rocko, ga werken, ga de handen uit de mouwen steken, ga werken aan export, ga werken aan productie, ga planten. Als ze de hele dag bezig zijn met Cedric van Samson en met Van Dijk Silos en social media. Dus kortom, het bericht is gevreemd, gemanipuleerd, anders overgebracht en iedereen was ermee bezig terwijl ze gewoon moeten werken en produceren.
1: Oké, dan gaan we nu naar de historische binnenstad van Paramaribo, want volgens de UNESCO-lijst wordt dat bedreigd. Het wordt niet goed onderhouden. Wie is nou verantwoordelijk voor het onderhouden van de gebouwen?
2: Ja, sowieso op de eerste plaats de overheid van Suriname. Hè, van dat de overheid in feite ervoor moet zorgen dat de gebouwen en de binnenstad er goed uitziet. Omdat het onderdeel is van Erfgoed Suriname. Dat is het verhaal van UNESCO binnenstad. UNESCO is een internationale organisatie. En zo toevallig, RJ, ook gisteren is begonnen Suriname Heritage Month, ook erfgoed, betekent van dat deze hele maand in alle landen, en eigenlijk vanuit met name Suriname en stad en districten, ze extra activiteiten zullen doen voor behoud van nationaal erfgoed. Een Conchiba nationaal erfgoed, dat is niets anders dan dat je ervoor moet zorgen dat je stad, jouw sahar, jouw foto met alle mooie gebouwen behouden blijft. En iedereen weet het als ze gaan rijden Klipstenenstraat en Keizerbollehe Steenbakkerijstraat en je gaat ook rijden Keizerstraat, dan ga je mooie prachtige gebouwen zien in Suriname. Monumentale gebouwen. Die dus eigenlijk ervoor moeten zorgen dat die Surinaamse stad, die binnenstad, er leuk uit en fijn eruit ziet. Nogmaals, het is internationale organisatie. Het is opgenomen op de werelderfgoedlijst. Maar daarvoor heb je ook een andere organisatie. Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname SGES. Die moet ook ervoor zorgen dat het goed eruit ziet. Een derde partij die ervoor moet zorgen dat het goed uitziet, is het ministerie van Onderwijs. Zij moeten maatregelen treffen. Maar ik heb het al een paar keren gezegd, hier ook op UR, van luister, er zitten dus zwervers in de gebouwen. Gebouwen worden in brand gestoken. Die gebouwen zijn dicht op elkaar. Het is ontzettend gevaarlijk voor bewoners ook soms in de buurt. Ik kan me ook niet voorstellen dat anno 2026 Surinamers of wie dan ook daar wonen. Het is dicht bij hotel. Sapgebouwen plakbaar bij wijze van spreken. Dus los van dat het gevaarlijk is, als één gebouw bijvoorbeeld in de fik gaat, loop je het risico dat een heel stad of delen van de stad in brand kunnen vliegen. En dat is dus vervelend. Nogmaals, ze willen een keerpunt maken en UNESCO waarschuwt iedereen van luister, zorg ervoor dat de historische binnenstad, dat vooral een houten stad is, dat het niet bedreigd wordt en dat er nu een keerpunt gaat komen in het behoud van nationaal erfgoed. Dus als president Simons ook luistert en wie dan ook en al die mensen van UNESCO en allerlei instanties die er zijn, die stichtingen, die moeten gezamenlijk ervoor zorgen. En ik roep op ook de diaspora, want ik weet dat sommige mensen, grote families, ook van eigenaren, dus eigenaren zijn van delen van de binnenstad, ja, in het buitenland wonen, met name ook in Nederland. Veel winkels waren er vroeger, kledingwinkels of noem maar op, denk maar aan die familie Issas, van Lucky Store, Doyo of noem maar op, denk maar aan familie Kirpelani, die ook in Amerika et cetera woont. Zorg ervoor dat jouw woningen of jouw winkelpanden et cetera goed eruit zien, onderhouden, zorg ervoor van dat er bewaking is, zorg ervoor dat er alarm is, brandalarm bedoel ik, en zorg ervoor dat er geen daklozen daar gaan huisvesten. En voor de rest is het echt een verantwoordelijk RJ, dat de regering ervoor zorgt dat Suriname en die stad op de werelderfgoedlijst blijft. Want het is nogmaals onderdeel van koloniale stedenbouwkundige patroon met de houten architectuur. En Nederland kan wellicht ook wat doen ter behoud van de stad Suriname, stad van binnenland.
1: En dat is inderdaad ook zo. Vroeger had je ook, je hebt net de naam Kirpelani genoemd ook erbij. Vroeger had je ook Kersten, dat een groot warenhuis was. Maar er is nu niets meer van overgebleven, hè? Wat is daar nu?
2: Nee, Kersten is er wel. Kersten is er wel. Niet onder Kersten en Cody is er gewoon, bij wijze van spreken. De mensen weten het misschien. Je had ook het bedrijf Hola. Dus dat is zo'n brug dat je daar hebt. Mm-hmm. Maar Jahape Krasnapolskiba, daar is er een hotelketen gekomen, een moderne. Kersten heeft alles verhuurd, maar de Kerstengroep is er officieel. Maar je hebt ook dus dochtermaatschappijen van Kersten, bijvoorbeeld de BEM, waar ze dus stenen verkopen en allerlei dingen. Je hebt ook nog de Mall, de Kerstengroep of Companies. Daarbij Kerstengroep, daar diezelfde, daarbij op die hoek van Steenbakkerijstraat, heb je ook koffie. Box. Dus Kersten is er onder de naam Kersten & Co, Kersten & Company. Maar je moet ook rekening mee houden, alles moderniseert. Maar ja, wat is er met dat geld en met de winsten gebeurd? Want Kersten bestaat bij elkaar opgeteld, Samen Bollehem, rond 200 jaar. Dus het is ook onderdeel van werelderfgoed. Dus Kersten is er, staat bekend als Suriname Times Mall. Op die hoek van Domineestraat, Steenbakkerijstraat. Het is een soort zuil geworden, maar mallachtig. En onder die naam hebben ze dus verschillende dingen maar opgezet. En het is dus jaren geleden dat ermee is begonnen. Maar ik geef toe, van als je kijkt naar aan de historie, dan moet je Zwarte Hoevenbrugstraat, dan moet je Maagdenstraat, dan moet je dus al die straten die er zijn extra gaan bewaken. Maar Kersten is er company, Hola is er niet meer, je hebt bedrijven als Prolasco die er daar is, Kirpelani is daar, Rili was er daar, maar allemaal andere namen, noem maar op. Maar die stad is een beetje verwaarloosd, omdat Wat ik ook zei, je kan niet bepaald veilig parkeren, et cetera. Maar toch is het fijn vertoeven soms op een zondag in Paramaribo en omgeving. Het is niet zo druk meer, maar je hebt een mooie ready text daar. Je kan daar rondlopen en je kan van alles en nog wat doen. Maar nogmaals, Suriname blijft Suriname. Ook al is dingen... Onlangs heeft trouwens Kersten Groep een studiebeurs van $50,000 gelanceerd in talentontwikkeling en andere organisaties. Zodat men iedereen en studenten kan inspireren om bij te dragen aan onderwijs in Suriname.
1: Nou, dat was weer even heel anders dan we altijd weer gewend zijn over de politiek te praten. Hè? Dus dank je wel daarvoor.
2: Dat is allemaal dankzij jou, RJ.
1: We proberen het altijd gezellig te houden voor de mensen. En wat meer variatie erin te brengen, toch? Want we willen ook weten hoe het met de stad gaat. Want ik ben al in geen 20 jaar meer of langer geweest in Suriname. Er zullen meerdere zijn die dat ook hebben. Van dat ze denken van nee, wat moet ik nou daar weer gaan zoeken?
2: Maar daarom een bijzondere ode, RJ. Kijk, vandaag een speciale ode aan alle luisteraars van Albert Cuypmarkt, Dappermarkt, Visserijmarkt in Rotterdam, de Haagse Markt. Ik was gisteren na lange tijd in de buurt van Haagse Markt en iedereen heeft het over.

पाप चवनी का सवाले बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला।

Uit de film Chantor Zurich. En weet je welk lied ik ook lang niet voor je heb afgedraaid? Ik kwam het net weer tegen, dus toen dacht ik, nou, dat gaan we weer eens afdraaien hoor. Je hoort de muziek al. Geschreven door Kaifi Yazmi. Het Mashri Mohammed Rafi.

Zo, en ook al zijn sommigen nog zulke grote fans van Mukesh Ji, als ze bepaalde liedjes van, even kijken, van Mohammed Rafi horen, dan zeggen ze ook wel van Master Song van Mohammed Rafi Ji. En dat was deze Miria Wassenu uit de film Narnia. Verder, Hoseini, dank je wel ook voor je appje. Ook aan jou een hele fijne dag toegewenst.

0: प्यार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: Ja, dat blijft een geweldige song hè, uit de film Radhana gehaald. En Fazila, dankjewel ook voor je appje. Ook voor jou een mooie zondag en geniet van al de prachtige liedjes hier bij Ojala Radio. Ook tante B en familie, groetjes.

Strakjes heb ik natuurlijk ook nog het een en ander te vertellen over Padmasri Mohammed Rafi. Dat doe ik nu al een paar weken zo. Om één dingetje eruit te halen en dat met je te bespreken. Te laten weten hoe hij was. Dus dat heb ik strakjes ook weer voor je. En dan heb ik net ook al Fazila gegroet. Het lijkt alsof ze naast me zit, maar ze zit wel in Istanbul. Dankjewel voor het

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudeen en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Arre, soon, wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambolet, reglieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने है तो
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn 2 doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Hila me. Tumangi hilave, ha? Tumangi hilave to Jelly Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Ham tussen bullet regelen toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, toe behoudeer nakker. Draai, draai nakker, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jelly Ker, Jelly Gomina, Jelly Hilave, Jelly Brasa Fest. 100 Tujaiye Brasafest, toch? Bestel nu via www.brasafest.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier extra reistijd door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

een hele goede morgen aan u allen toegewenst voor degenen die de radio net hebben aangezet. Hartelijk welkom. En zei het ook al daarnet dat ik straks nog het een en ander heb te vertellen over Badmashri Mohammed Rafiji. Dus dat doe ik nu al een paar weken achter elkaar al. En gaan we straks weer even doen. Ik kan wel achter elkaar alles gaan vertellen over hem, maar nee, ik hou het liever zo even kort. Dan blijft het wel hangen. 10 minuten over 11 inmiddels geworden. In de tussentijd heb ik ook weer wat andere songs voor je in de player staan. En uiteraard ook weer veel van Badmashri Mohammed Rafiji. Ja, want in de tijd was hij echt wel de man die veel gevraagd werd om de liedjes te zingen. Maar ik heb ook wel eentje van Mukesh Jivori hoor. Een duet samen met Lata Ji.

Wat een prachtig liedje is dat ook weer. Blijft even mooi om deze liedjes te horen. Uit de film De Hartieke Hippokaarke hebben we de stemmen gehoord van Mukeshji en Lata Mangeshkar. Nou ja, dan doen we deze maar ook gelijk erachteraan, want hij speelde toch al uit de film Dil Tera Diwana.

Dat was weer zo'n mooie song hier bij Ojala Radio. Even kijken waar ik nu gebleven ben met mijn muziekje. Want dat moet ook wel erbij komen natuurlijk.

Oké, en ik had het ook al doorgegeven dat ik het een en ander nog te vertellen heb over Padmasree Mohammadreza. Hoe men met hem werkte en hoe hij werkte. Dat is zo'n beetje waar we het steeds over hebben gehad. En wat voor een geweldige ziel hij eigenlijk ook is geweest. In het verleden heb ik je ook wel verteld dat die ene weer een liedje had om te zingen. Maar die vond weer van nee, het is speciaal voor hem gemaakt. Dus hij moet het zingen. Mnadé bijvoorbeeld, die heeft dat gehad. Maar de music director, Salil Chowdhury, was ook nooit een grote fan of voorstander van Padmasree Mohammadreza. Hoe goed Raffi ook niet zong, het kon hem niet echt bekoren toen dan. Hij had hem liever niet. Dan had hij liever al de anderen, maar geen Raffi. Maar hij had wel een prachtige compositie gemaakt. En Litta en Mnadé die waren ook al aanwezig om de opname te doen, te maken. Ze kwamen dan ook naar de studio van Prem Dhawan, die bekend stond om zijn Punjabi songs. En toen hij de tekst doornam, Prem Dhawan, toen hij de tekst doornam, zei hij meteen, Salilda, dit is een liedje voor Padmasree Mohammadreza. En die zei, nee, dat gaat zo niet door. Hij had het liever niet. Hij zocht allerlei uitwegen om Raffi maar niet erbij te halen. Salilda's compositie, hij luisterde dus naar de compositie. En hij zei dus ook weer van nee, dit is echt een liedje dat hij moet zingen. Alleen Mohammadreza kan dit liedje tot een succes maken. Nou, uiteindelijk werd dat liedje dan wel gemaakt. Maar het is een Punjabi song geweest en het jaren 50 lied. Punjabi song, slechte kwaliteit, dus kan ik je dat niet laten horen. Salil weigerde, want hij wilde Raffi niet. Er viel een lange stilte in de studio. Niemand durfde er iets te zeggen, zelfs Lataji niet. En Mnadé zelfs ook niet. Totdat Salil daar opstond en zei, goed, laat Raffi maar komen. Raffi had wederom geen idee van wat zich hier aan vooraf heeft gespeeld. Hij kreeg de tekst voor zijn neus. Salil gaf hem wat instructies, dat en dat, zo moet het zijn. En de opname kon beginnen. Hij arriveerde dus naar de studio en de opname kon dus beginnen. Salilda moest zelf toegeven dat niemand dit Punjabi lied zo goed heeft kunnen zingen als Raffi G. En iedereen in de studio maakte een diepe buiging voor Padmasree Mohammadreza. En ik zei het al eerder, kan je dat liedje niet laten horen? Is een groot Punjabi succes geweest. Ik heb geprobeerd het iets een stukje eruit te halen, maar dat was echt niet te doen. Dat was echt niet te doen. Dus uiteindelijk is Salil Chowdhury toch wel met Padmasree Mohammadreza gaan samenwerken. En een van de grootste hitsongs die hij toentertijd gemaakt heeft is deze.

0: is.
1: Ja, is dat niet geweldig? Een heartbroken song, een Amar Sangeet is dat echt wel geworden. En tot nu toe, als men het hoort, zegt men, wauw, what a song. Kya gana hai. En dat is dus mede te danken aan Salil Chowdhury. Hij was een stabberd, maar toen die Punjabi song zo'n hit werd, heeft hij daarna nog een aantal songs met Padma Shri Mohammed Ravi gemaakt. Deze was er één van. En even kijken, hij heeft ook uit de film Maya deze met Rafiji gemaakt.

Uit de film Maya en uit die film zijn er nog heel veel songs met Mohammed Rafi die geweldig zijn geweest. En ik had je al eerder verteld hoe Rafi eigenlijk werkt. Zolang hij niet tevreden is over zichzelf. Echt uit zichzelf alles weet te halen. De gevoeligheid, de juiste snaar weet te raken. Dat recht uit zijn hart kwam. Was hij niet tevreden, ook al zaten er nog zoveel muzikanten daar. Hij ging door totdat hij pas tevreden was. Ja, dat heb ik je al in het verleden verteld hoe hij werkte. En dat is hem waarschijnlijk op 31 juli 1980 in Mumbai fataal geworden. Net enkele uren voor zijn dood had hij nog de allerlaatste song uit de film Aaspaas opgenomen. En direct na thuiskomst van de opnamestudio kreeg hij een heftige hartaanval. Hij werd nog naar het hospitaal gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

s'avonds op 55-jarige leeftijd. Ja, wat Mashri Mohammed er weer. Hoe hij werkte, hoe hij was. Dat was er maar één als hij.

Jungle Memoir Naja, ja, dat is een hele andere Jungle Memoir Naja. Want je hebt ook een classical daarmee, hè. Anyway, Mohammed Rafiji die heeft ook nooit één druppel drank gedronken. Ik bedoel, de sterke drank. Sharabi heeft hij nooit in zijn mond gehad. Hij was altijd nuchter, maar hij wist wel precies de juiste toon aan te slaan voor zo'n liedje. Zelfs als er in een ruimte gedronken werd, ging hij niet naar door naar binnen. Dan deed hij dat ook niet om naar binnen te gaan. Ook al was je nog zo'n grote music director. Of zo'n grote acteur, à la Raj Kapoor. Hij ging dan niet naar binnen hoor. Dat deed hij niet. Dat heb ik. Ik heb volgende week ook weer een stukje over Mohammed Rafi. Zo haal ik altijd weer kleine stukjes voor je eruit. En dat presenteer ik je dan. Dit was weer eventjes over Mohammed Rafi.

prachtig lied van Letta J die we hier hebben gehoord in het programma. Even kijken, waar ben ik gebleven met mijn instrumental, want dat moet ik ook weer zien te vinden. Ik heb het hier zo, ja. Tijd vliegt. Hebben we nog eventjes wat tijd over om toch nog weer wat andere songs erbij te halen, maar ik heb ook wel appjes binnengekregen. Had ik Asherina al genoemd? Nee, nog niet, toch? Dus Asherina Djamen Mangre uit Breda, dankjewel voor je appje. Ook een hele mooie dag aan jou toegewenst. En blijf zeker luisteren naar Rojala Radio. En tante Sylvie, geniet. Vero Zeni ook natuurlijk, want ze heeft ook weer veel van Mohammed Rafiq gehoord. En Nazrin, dankjewel ook voor je appje. Ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. Ik weet dat Karel en Marceline ook meeluisteren. Altijd weer. Hartelijk dank. En ook Ilse Tjummen in Tilburg. Vandaag niet wezen trainen, of wel? Nou, dan geniet je toch nog even van het programma, toch? En ook Chandra Nanhu uit Horen. Mooie dag ook aan jou toegewenst. Je zegt, ik geniet van je prachtige uitzending. Dank je wel. Een hele mooie dag ook aan jou toegewenst. En dan gaan we nog eventjes door. Ik heb nog wat, een kwartiertje of zo. Dan heb ik weer wat mooie songs voor je, hoor. Wat dacht je me hiervan? Uit de film Mijn Kamiet van 1968.

Sjaap Hoosley samen met Mahendra Kapoor hebben we gehoord uit de film Mun Ka Meet. Dharminder heeft in deze film gespeeld. En de stem stond ook wel goed bij hem hoor. Hij heeft niet zo vaak van Mahendra Kapoor geplaybacked. Maar toch, af en toe ook een Mukesh. En dat stond ook niet gek bij hem. Maar ze wisten vroeger precies de stemmen naar het gezicht van de acteur te brengen. Dat was echt uniek. Dat is nu niet meer zo. Maar ja, we hebben ook mooie songs nu, hè. Maar wat het weer betreft, ja, de zon schijnt. En regionaal zijn er hoge wolkenvelden aanwezig. Het wordt zomers warm met zo'n 24 graden in het noorden en 29 graden in het midden en zuiden van het land. De wind komt uit het noordoosten, is matig boven land en langs zee kan het behoorlijk krachtig zijn. Vanmorgen is het wederom zon overgoten met een zuidelijke stroming waardoor er warmere lucht ons land wordt ingeblazen. Dus dan zal het nog warmer aanvoelen. In Limburg kan het zelfs 35 tot 36 graden worden. Nou, dan gaan we allemaal naar Limburg, hè. Maar ik vind het wel lekker als het 25 tot 29 graden is al, hoor. Dan is het al heerlijk. Dan voelt het niet zo bloedje heet aan. Anyway, ik heb hier ook nog een mooie song uit de film Extremaan, Extremity. En dit is dan de female version van Suman Kalyanpur. Mohammed Ravi heeft hem ook op zijn naam staan. Maar ik ga voor haar.

Sharmila Tagore en Shashi Kapoor hebben in deze film gespeeld, nietwaar? Uit 1970 was het ook weer. Ik ga u bedanken voor uw aandacht. Een fijne zondag verder toewensen, want het wordt weer een zonovergoten dag. Lekker warm. En ook morgen dus. Voor degenen die lekker thuis blijven zitten, geniet ervan. Lekker uitrusten voor degenen die de hele week hard hebben gewerkt. Dat moet ook wel gebeuren. En met het huishoudelijk werk bezig zijn. Dat moet ook allemaal gedaan worden. Je kan het niet zomaar laten, hè. Dus, wat mij betreft graag tot morgenochtend. Want dan ben ik er weer om u aangenaam uit bed te halen. Tenminste voor degenen die moeten gaan werken. Degenen die vandaag dus aan het werk zijn. Een fijne werkdag toegewenst. En graag tot morgenochtend 6:30. Sarich Hebeje Sharp, dan ben ik er weer om u eruit te halen. Signing off for Jala Radio, RJ Shubdin, ik Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz, Gate, Gungunate, Al Muskurate, Rehna.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party pieces, 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment, food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2:00 middags tot 1:00 s'nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2:00 middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brazzafest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek, Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sunnier, Vardin en Vinay. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brazzafest, get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brazzafest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilitos, toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brazzafest. Ha, 100 Jelly Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 s'avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 s'avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
2: Lekker. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Hey, hey, hey. Too soon, too can't call ke soon. Too moist soon, ha? Soon, na? Celebrasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Ormanga hojaga. Dus toen na wacht ik er. Esuga, toen na wacht ik er. Toen jellyker, jelly gume, jelly brasafest. Brasafest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is het rustig onderweg. Je hebt wel vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A7 richting Hoorn, tussen Brezondijk en Den Oever, is de weg dicht. Dat komt door een paard op de weg. Bij de oponthoud door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar duurt er 10 minuten langer over. En tot slot de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Voor Seerooskerken heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

prachtig gezongen. Ibu Wakito zijn ook aanwezig op Brazzafest 29 en 30 augustus met de Legends. En natuurlijk met Nizam en Fazil Wakito zijn. En natuurlijk de hele crew van The Legends, Rega. Op een van deze twee dagen. Check onze website, brazzafest.nl. Het mooiste, guys, ik ga het nou vertalen, maar dit soort nummers, hè, onze Hindoestaanse nummers, moet je eigenlijk niet vertalen. Toch het je heen gaat samjeken, door dilimpe je heen gaat uitrekken, als je door dilimpe uitrekken je gaat, toch goed, toe samen je je, dat het nou een betekent. Het nou een mooie baat heen gaat.

Ibu Waken te zijn, ook aanwezig op brasafest.nl per Baki Information Aap Comilica. Brasafest 29 en 30 augustus. En wie komt er ook bij? Ja, Rani Detai van Sarigama Records. Eén van de crew van Sarigama Records. Rani

Hebben we nog meer op een van deze twee dagen. Natuurlijk hebben we van Saregama Records ook Sonier en Saatme. Roshana Balgobin. Sonier en Roshana Balgobin op Brasa Fest. Heb jij je kaarten nog niet? Toen nou wacht ik er ietsje.

Sunny Air en Roshana Balgobin ook aanwezig op Brazzafest. En nu, Are Hey Programme. Mukha Singh. Mukesh Nandkumar Singh. Hij is er ook. Met Express op Brazzafest.

Nicky, Mukees, Nanko, Marzinke, Waanse, Baby Havens, een heer van de muziekformatie Express. En die zijn er ook. Full band gezet. Mokkasing. Wat kan hij toch zingen, hè? En van mij mag je een award krijgen, hoor. Amni Brasa FSP Award Miliga, Kina Miliga. Maar van mij mag Mokkasing wel een award krijgen. Wat kan deze man toch goed zingen? Oezala Radio K programma. Zonder heer, dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door utix.nl en brasafest.nl. Oezala Radio Kizritjali, Agla Nagmama Afkusanan Kuzarhe. En nu komt Lady Sanjana. Lady Sanjana. Ook aanwezig op Brasafest. Lady Sanjana.

Ladies Sanjana. Ook aanwezig op Brasa Fest, 29 en 30 augustus. Op Pritam Pyare, Chalik Hume, Brasa Fest. En koop je tickets op tijd via brasafest.nl. Je shucks weer hega op Brasa Fest. Dus kan naam hem Kieran Kedar van de band.

van de band. Ook aanwezig op Brazzavest 29, 30 augustus. In Gia Event Center. Toe op een kaart en kinle maar dit toe kinle. Wacht mee, want het gaat heel hard. De volgende artiest, Jub Hirega. Vohe Sanjay Jodha. Van de muziekformatie exclusief. Er zijn zoveel artiesten. Het naar de artiesten heen. Sapke gana ham to na chila is kila aaske programme. Maar ham koosjes krebe. Chila oké, ik ga tien. Maar ik ga niet van iedereen kunnen afdraaien natuurlijk. Maar de artiesten heen. De muziekformaties heen. Op 29 en 30 augustus in Gia Event Center.

van mijn favorieten. Oh, ik heb hier geen ego award meer. Wat kan deze man ook zingen? Sanjay Jodha. Sanjay Jodha met exclusief. 29 en 30 augustus. Brazzavest.nl. Check voor alle informatie op brazzavest.nl. En ja, wie mag er ook niet ontbreken op een van deze twee dagen natuurlijk? Or hoe hij, hoe Shakska naam hij, Hambatadi afse. Umer Wagit Hussein van Umer en Squad. Umer Wagit Hussein. Chali Umer Wagit Hussein ke waas mein. Hum aapko sunate hain, mera prem Himalay se uncha. Umer Wagit Hussein.

Oemer Waard zijn met zijn full band ook aanwezig op Brazzavers 29 en 30 augustus. Dus tot de jaar, hoja. Oemer Waard zijn.

Ja, ja, ja. Oemer Wagendozijn is er ook. Dus 29 en 30 augustus, Brasa Vesper. Als je nu nog niet overtuigd bent, hamna janila cha. Hamna janila kais hem toch overtuigd kari. Ki toko chahi aake, chahi dekheke, chahi ghoomeke. Is dono din per. GIA Event Center, Den Haag me. Brasa Fest. Mede mogelijk gemaakt door utix.nl en brasafest.nl. Je programma, deze keer heb je vast Umer Wagendozijn.

Mousy. Tokke Aukje Periga, zeker. 29 en 30 augustus. Je programma met Benijgen. Al werd mede mogelijk gemaakt door Utix en Brazaves. 29, 30 augustus, noteer het in je agenda. Maak boel na en koop je tickets op tijd. Oh, jada jada wacham. Je gaat naar peesker heen. Punjabi song heet Jeeker da hai. Jeeker da hai. Oh, jeeker da hai kya. Wat wil ik? Hamar jia kunj mange hai ga. Ego party mange hai ga. En dat gaan we natuurlijk houden op 29 en 30 augustus. Ja, ik ga mijn programma koop peesker heen. Brasa Veskeel Sieslime. Zometeen met Vermais. Ben ik weer terug. Sundra naar programma. Sundra Jena. Mooi ser hier. Ah, Najee, kom hier hoor.

geweldig nummer. Ik wil er wel wat bij zeggen over dit nummer, hoor. Jikerda, jikerda. En als je het vertaalt, jikerda, mijn hart verlangt naar. Mijn hart verlangt ernaar. Ha, echt waar? Tenukol bert hawa jikerda. Ik verlang ernaar om je dicht naast me te laten zitten. Mooi nummer, toch? Jikerda, jikerda. Best program kwam zonder hena, zonder hijjana zonder

0: Ujalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes en Beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Arre, soon, wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambole, trilitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij 1 persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustani. Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+. En wereldwijd online. Join the movement. Join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio always shining. Ujala.

Are soon, are soon, are soon, too soon. Hey, jij ook. Soon, soon, soon. Mooi seizoen. Ha, Chili Brasa Vers. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe mooi seizoen, Hega. Toe Jeldiker. Toe Draai Draai Nakker. Chili Gume, Chili Brasa Vers. Ha, Chili 100. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kids Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kids WhatsApp nummer hè.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A7, Heerenveen-Hoorn, nog 10 minuten vertraging bij Den Oever. Ook 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf knooppunt Oud-Dijk over 2 kilometer tot aan de grens. Nasleep van een ongeluk op de A16 Breda-Belgische grens, nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Galder. En een klein kwartiertje oponthoud door de grenscontroles op de A76. Vanuit Geleen naar Aken langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

historisch tune van Sunnolo Kiwi Jala Radio. Dus hier gaan ze hem landen wel even vermaaien. En de jarige is... Kikker verjaardag, hey kikker verjaardag is... Wie is jarig vandaag? Amsterdam keer heen wel een Raj Raghubir. Raj Raghubir is vandaag 15 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Namens je papa Vishal en mama Asha. En grote bhaiya Renees Raghubir. Raj Raghubir, van harte gefeliciteerd met je 15e verjaardag. Vandaag ben je 15 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Namens het hele team van Ujala Radio word jij ook van harte gefeliciteerd. Raj Raghubir. Ja, ik weet niet wat je aan het doen bent. Ga ervoor zitten of doe maar wat je, waarmee je bezig was. Want hier komen dan twee speciale nummers, verzoeknummers voor jou. Vandaag is Raj Raghubir 15 jaar geworden. Van Raj Raghubir. En in het bijzonder namens papa Vishal Raghubir en namens mama Asha Raghubir Koenden voor lieve, lieve Pyara Pyara Beta en grote bhaiya Renees Raghubir, Chota bhaiya Klim, namens de hele familie Raghubir en namens de hele familie Koenden voor de jarige dit nummer. Badhanya Shubkamna Pyar Dular Kesat. Feliciteren ze Raj Raghubir met zijn 15e verjaardag.

We hebben een jarige en dat is Raj Rogobier. Raj Rogobier, die woont in Amsterdam en die is vandaag 15 jaar geworden. Namens papa Vishal en namens mama Asha Rogobier. Pierre Pierre Beta Klim. Grote Bhaya René Rogobier, Chota Bhaya Klim. En namens de familie Rogobier en familie Koenden Ketrofse. Voor de jarig kleer. Badi Pierre Dular Mahabbat Shubkam Nakasat Peesh Klim. Speciaal voor jou, Raj. Op je 15e verjaardag. Het volgende nummer wordt nogmaals aangevraagd. Namens papa Vishal en mama Asha. Papa Vishal Rogobier en mama Asha Rogobier Koenden. Voor lieve Piara Piara Bitwa. En grote Bhaya Renees Rogobier. Voor Chota Bhaya Klee. En namens de familie Rogobier en namens de familie Koenden. Word jij ook van harte gefeliciteerd. En het volgende nummer is speciaal voor jou, Raj.

Amsterdam keer heen. Voilà. De jarige Raj Raghubir is vandaag 15 jaar geworden. En Raj namens papa Vishal Raghubir en mama Asha Raghubir Koenden wordt jij van harte gefeliciteerd. Voor lieve, lieve Bidwa was dit nummer aangevraagd. En namens grote Bhaiya René Raghubir voor Chota Bhaiya. En de hele familie Raghubir en de hele familie Koenden hebben dit nummer ook voor jou speciaal aangevraagd. Op jouw verjaardag, jouw 15e verjaardag. Vandaag, zondag 2 augustus. Nou, wij wensen jou een hele prettige dag toe. Namens de hele familie, namens papa, mama, namens Bhaiya, namens de familie Raghubir, namens de familie Koenden en uiteraard namens Ujjal Radio wensen wij jou een hele mooie dag. En mooiste verjaardag, meneer. Maak er een leuke dag van. Met de hele familie. Ujjal Radio Kizriye, Farmaja Sunni Dinikliye, familie Raghubir. Dankjewel. En een hele fijne dag.

Ujala Radio gezien, informatie je dingen hebt. Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. Info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. En wij maken een feestje van. Door gaat ie. Ujala, nee toch? Programma Sundarena Sundhijana Ujala Radio Car.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. De schade door natuurbranden in Griekenland loopt op tot ongeveer 12.000 hectare bos- en landbouwgebied. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ugella Radio, lekker stralen.
1: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, alu tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje Dozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show.
1: Remix.
0: 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest.

met Kirin Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ivo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, S-Clusus met Sanjay, Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Vires, Saragama Records Crew met

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, 3 liter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermausi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Zoen, te mooi seizoen, Jelly Brazafest, Brazafest, yes, Jelly Brazafest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker, toe Wachtinaker, wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldiker na, ha, hambolila toch, toe Jeldiker. Jelly Gome, Jelly Brazafest. Brazafest. Bestel nu via www.brazafest.nl.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grensweercontroles 10 minuten vertraging en 2 kilometer file. 10 minuten vertraging ook op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
3: Ek se ek awazon aur geeton ki pehchan. Suniye Ujala Radio par.

Ujala Radio Headlines. Bij een brand op een veerboot vlakbij het eiland Madura in Indonesië zijn 5 mensen omgekomen. De olieproducerende landen hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. De schade door natuurbranden in Griekenland loopt op tot ongeveer 12.000 hectare bos- en landbouwgebied. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. अरे, सुन, वाक्तिकर, हाँ, Jelly Brasa Fest, yes, fase 1 is volledig uitverkocht, sold out, haha, ham bolet regelito ze toch? Heb jij nog geen tickets, dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2, te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest, ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio. Ujala Radio.
0: अरे, सुन भाऊजी सुन। Jelly Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht en sold out dus. Heb je nog geen tickets? तो भैया से बोल भाऊजी, तू मांगे जाए Brasa Fest. Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. भाऊजी सुन, तू वक्ती नकर, तू देर नकर, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. तू जल्दी कर भाऊजी, भैया से बोल ना, चली घूमे, चली Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
1: Wil jij Oejala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan files door grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 2 kilometer vanaf knooppunt Oud-Dijk met een kwartier vertraging. En 10 minuten oponthoud op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg rijdt het daar langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, hè? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. 4 juli bestaat 40.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen hier. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance en show. 10,000 party beers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza en lounge.
1: Let's go!
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2:00 middags tot 1:00 s'nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2:00 middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Rujana en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Vardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwaki Nat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi zijn gezaaid. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
2: Kaha jaate ho ruk jaavo, tumhe meri kasam dekho.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend.
4: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Chili, chili, chili, chili, brasa fest, tu sun. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. En heb jij nog geen tickets? Toch het tickets nagega? Toen ticket nageriedelen waren? Of toen wacht ik erin? Of zo is het Maar je hebt weer een kans. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jalika. Jelly Gume. Jelly Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.com.

0: Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn heb je tussen Brezandijk en Den Oever een kwartier op onthoud. Op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

और देखा जाए करीबन 4 मिनट बाकी रहा।

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trehlitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermosi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl. You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Rani Bechari, Arre Rani, Rani, soon to Naja. Naja sute abhi. Want Raja se bol, ha? Jaldi chal, Brasa Fest. Chali Brasa Fest, Raja se bol. Aur Raja se bol ki jaldi se ticket gerid le. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jaldi ker, Rani Jaldi ker, Raja se bol na. Chali ghume, chali Brasa Fest. Ha, 100 to jaye, Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Goedenavond, Heike. Goedemiddag.
1: Namaskar.
2: Je hebt Udella Radio en alle mij hoe luid maar weer. Hamer de Rastabhee, namens mij ook een hele fijne middag. Aatje, eet waar. Dotarik Agus. En ik ben er vandaag met jou. Kriben half 20. Ja, ik denk het wel, ja. Het is vandaag zondag 2 augustus. Aur aaj ke din mein hame aise lage hai ki aaj ke program mein ek ghanta ke liye kuch gaane hum aapko sunane ko ja rahe hain van de artiesten die op 29 en 30 augustus op Brazzafest zullen zijn, zullen aanwezig zijn op onze Brazzafest in GIA Event Center in Den Haag. 29, 30 augustus. Als jij je early bird tickets nog niet hebt gekocht, dan zou ik je willen adviseren om snel te zijn en snel te kopen via brazzafest.nl. Je programma gaan we naar Utix ke Madatse en Ujala Radio ke zere gaans programma hè. Brazzafest clear. Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Ujala Radio kezerie, programma peeskezerie, nogmaals. Utix.nl kezerie en Brazzafest.nl kezerie. I Ganwahega, jeker naam hem, ja, ham lebe. Or ook een naam he, Ibu Wagiduzijn. Ibu Wagiduzijn is er ook met de Legends op Brazzafest 29 en 30 augustus. Ibu Wagiduzijn.

prachtig gezongen. Ibu Wankito Zijn, ook aanwezig op Brazzavest 29 en 30 augustus met de Legends. En natuurlijk met Nizam en Fazil Wankito Zijn. En natuurlijk de hele crew van The Legends, Rehega. Op een van deze twee dagen. Check onze website, brazzavest.nl. Het nou mooiste, guys, ik ga nou een vertaalkursus klaar. Maar dit soort nummers, hè, onze Hindoestaanse nummers, moet je eigenlijk niet vertalen. Tokketje henga samjeke, door dilimpetje henga utreke, als je door dilimpe utarjaiga, toch goed pe goed, toe samenjeje, ki ganoa ke matlab kya hai. Ganoa me itna mooi baat hega.

Ibu Wagduzijn ook aanwezig op brasaves.nl per Baki Information App Comilica. Brasaves 29 en 30 augustus. En wie komt er ook bij? Ja, Rani Detai van Sarigama Records. Een van de crew van Sarigama Records. Rani

Die hebben we nog meer op een van deze twee dagen. Natuurlijk hebben we van Saregama Records ook Sonier. Sonier en Saatmeer. Roshana Balgobin. Sonier en Roshana Balgobin op Brasa Fest. Heb jij je kaarten nog niet? Toen nou wacht ik er ietsje.

Sunny Air en Roshana Balgobin ook aanwezig op Brazzafest. En nu Arehe programma. Mukha Singh. Mukesh Nandkumar Singh. Hij is er ook. Met Express op Brazzafest.

Kees. En dan kom maar eens een keer waar ze bij hebben. Zo'n heer van de muziekformatie Express. En die zijn er ook. Full band gezet. Mokkasing. Wat kan hij toch zingen, hè? En van mij mag je een award krijgen, hoor. Amnee Brass FSP Award Miliga Kina Miliga. Maar van mij mag Mokkasing wel een award krijgen. Wat kan deze man toch goed zingen? Oezala Radio Care programma. Zonder heer, dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door utix.nl en brasafest.nl. Oezala Radio Care zit jullie. Agla dag mama afkussen aan de kuzare. En nu komt Lady Sanjana. Lady Sanjana, ook aanwezig op Brasafest. Lady Sanjana.

Sinjana. Ook aanwezig op Brazzavest, 29 en 30 augustus. Opri Tempiare, Chelik Hume, Brazzavest. En koop je tickets op tijd via brazzavest.nl. Jezus, weer hega op Brazzavest. Dus kan naam hem Kieran Kedar van de band.

Kieren Kedaar van de band. Ook aanwezig op Brazenfest 29, 30 augustus in GIA Event Center. Toe op een kaart en nak, kien lebarte, toe to kien lee, wacht bij, want het gaat heel hard. De volgende artiest, Jubhir Hega. Vohe Sanjay Jodha. Van de muziekformatie Exclusief. Er zijn zoveel artiesten. Het naar de artiesten heen gaan. Sapke gana ham to na chalaise kila aaj ke program mein. Maar ham koshish krebe. Chalao ke khatin. Maar ik ga niet van iedereen kunnen afdraaien natuurlijk. Maar de heer artiesten heen. De heer muziekformaties rega. Op 29 en 30 augustus in GIA Event Center.

Ook een van mijn favorieten. Oh, ik heb hier geen ego award meer. Wat kan deze man ook zingen? Sanjay Jodha. Sanjay Jodha met exclusief. 29 en 30 augustus. Brazzafest.nl. Check voor alle informatie op brazzafest.nl. En ja, wie mag er ook niet ontbreken op een van deze twee dagen natuurlijk? Ar oe hè, oe shakska naam hè, ham batadi afse. Umer Vagit Hussein.

van Oemer en Squad. Oemer, waag je te zijn. Tel je Oemer, waag je te zijn. Kwaas mee. Hamab kusunat hem. Mera prim himalese. Oemer, waag je te zijn.

Oemer Waakte zijn met zijn full band ook aanwezig op Brazzaverse 29 en 30 augustus. Dus tot de jaar, hoja. Oemer Waakte zijn met Huyana en full.

Ja. Oemer Wagen-Dozijn is er ook. Dus 29 en 30 augustus, Brasa Vesper. Als je nu nog niet overtuigd bent, dan Hamna Janila. Kan je hem toch overtuigen? Kan je toch aanke, kan je denken, kan je groeien? Is dono dinper. Gia Event Center, Den Haag mee. Brasa Vest. Mede mogelijk gemaakt door utix.nl en brasafest.nl. Je programma, deze keer heb je waarschijnlijk Oemer Wagen-Dozijn.

Mousy. Toka elke periga, zeker 29 en 30 augustus. Je programma hebben we benijgen. Al werd mede mogelijk gemaakt door Utix en Brazaves. 29, 30 augustus, noteer het in je agenda. Maak boelna en koop je tickets op tijd. Al jade jade wacham. Je kan een peesje krijgen. Punjabi song heet Jikar Dahe. Jikar Dahe. Jikar Dahe kya. Wat wil ik? Hamar jia kunj mangen hega. Ego party mangen hega. En dat gaan we natuurlijk houden op 29 en 30 augustus. Ja, ik heb mijn programma een peesje gegeven. Brasa, Veskeel, Sieselime. Zometeen met Vermais. Ben ik weer terug. Sundrena naar programma, Sundrena. Mooister hier. Ah, Najiko hier hoor. Sundrena

geweldig nummer. Ik wil er wel wat bij zeggen over dit nummer, hoor. Jikerda, jikerda. En als je het vertaalt, jikerda, mijn hart verlangt naar. Mijn hart verlangt ernaar. Ha, echt waar? Tenukol bert hawa jikerda. Ik verlang ernaar om je dicht naast me te laten zitten. Mooi nummer, toch? Jikerda, jikerda. Best program kwam zonder hena, zonder hijjana zonder

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ghaniwale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waghidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Salgre he. Of ga je trouwen? Door Viva Honeval he, door Shadi Honeval he. Ja, Kizika Mundesanskar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te he. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-118-12. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest.

met Kirin Kitaar, Miss Unch, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hounds en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana

0: Dansgroepen: Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachaniya Londwan Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie: Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Haha. Hambolet, regliter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Hilave, hilave, hilave.
0: Tumangi hilave, ha? Tumangi hilave to Chali Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Ham tussen bullet regli toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang toe, behoudeer nakker. Draai, draai nakker, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldiker, jali gomina, jali hilave, jali brasafest. 100 toe jaiye brasafest toch? Bestel nu via www.brasafest.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi,
4: I'm
3: Farah Khan.
4: Hi, this is Rani
5: Mukherjee. I'm Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Ten westen van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heis met overlast door Nederlandse jongeren. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Het nationaal hitteplan van RIVM is vandaag al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf morgen voor het hele land.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond schijnt de zon nog en het blijft droog. Temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden van het land. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Ten westen van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Het nationaal hitteplan van RIVM is vandaag al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf morgen voor het hele land.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Ujala Radio gaat helemaal los.

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door Shadi honne wel hè? Zullen we lopen? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door Shadi honne wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Arre, soon. Wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.

0: jouw hits, jouw Jala Radio. Jala Radio, feel the rhythm.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are. You are. You are.
8: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegers in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
9: तुझे लगे ना नजरिया
0: हे हे हे तू सुन तू कान खोल के सुन तू मोई से सुन हाँ Sunna, Celibras FS. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Ormanga hojaga. Dus toen na wacht ik er. Esuga, toen na wacht ik er. Toen jellyker, jelly gume, jelly brasaves. Brasaves, bestel nu via www.brasaves.nl. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
10: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Jalle Radio, headlines.
2: Twee doden bij botsing van blushelikopters boven bosbranden bij Athene. Vier inzittenden waren Roemeens en Grieks. Een 74-jarige Nederlander reed in Blankenbergen met zijn auto de stenen trap op. De trap wordt voor €660.000 gerestaureerd. Een 27-jarige uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool bekladden het Nationaal Monument op de Dam. Eén blijft vast.
3: Lorena Wiebes won de tweede etappe van Tour de France Femme in Genève met massasprint. Ze blijft leider.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Ujala Radio, headlines.
3: Twee doden bij botsing van blushelikopters boven bosbranden bij Athene. Vier inzittenden waren Roemeens en Grieks. Een 74-jarige Nederlander reed in Blankenbergen met zijn auto de stenen trap op. De trap wordt voor €660.000 gerestaureerd. Een 27-jarige uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool bekladden het Nationaal Monument op de Dam. Eén blijft vast.
4: Lorena Wiebes won de tweede etappe van Tour de France Femmes in Genève met massasprint. Ze blijft leider.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece, 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment, food plaza and lounge.
3: Let's go.
2: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brazzafest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anulpa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, Divek Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brazzafest, get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
4: Oudjella Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oudjella Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
5: You are.
6: Dit is het Oudjella Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Italiaanse strijdkrachten hebben vanmorgen een olietanker uit de Russische schaduwvloot geïnspecteerd op de Middellandse Zee. De Torpaio voer onder Cameroense vlag en weigerde mee te werken. Italië zegt zich aan internationale regels te houden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk passen wetten aan tegen deze schepen. Morgen geldt het Nationaal Hitteplan in heel Nederland vanwege tropische temperaturen van 30 tot 35 graden. Vooral ouderen moeten voldoende drinken en de hitte vermijden tussen 12 en 6. In het zuidoosten geldt het plan al vanaf vandaag. Dinsdag blijft het warm en klam met kans op onweersbuien. Twee blushelikopters botsten bij Athene tijdens het bestrijden van bosbranden. Een Deense piloot en een Griekse coördinator kwamen om het leven toen hun helikopter neerstortte. De andere heli, met een Britse piloot, keerde terug. Onderzoek naar de oorzaak loopt. Een 74-jarige Nederlandse automobilist raakte vast op een stenen trap in Blankenbergen. Hij volgde zijn navigatie-app en reed per ongeluk de trap in de Kerkstraat op. De bestuurder was niet onder invloed. De auto moest worden weggetakeld. De schade aan de trap wordt nog onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt nog en er waait een matige oostelijke wind. En tot zover het nieuws op Oudjella Radio.
2: Oudjella Radio, deze bhar mein, tu jaan hai toh. Oudjella Radio, Oudjella hi Oudjella, deze bhar mein, ha? Har ek gaon mein. हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो दे अबे प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नेलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए उजाला रेडियो रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगे हैं क्या Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kan hij? Toch hem bij. Deel ze af ze baat kringen. Hartjes. Raad o dien. Aap hem ze baat kan zetten.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Salam, namaste, welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Italiaanse militairen inspecteerden vanochtend olietanker Toapayo op de Middellandse Zee, onderdeel van Russische schaduwvloot. Een 74-jarige Nederlander reed met zijn auto op een trap in Blankenbergen. De auto moest worden weggetakeld. Twee blushelikopters botsen bij Athene. Twee doden, een Deense piloot en Griekse brandweercoördinator. Onderzoek loopt. In Italië overleed 13-jarige Mattia na 9 jaar coma door ongepasteuriseerde kaas. Twee managers zijn veroordeeld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nationaal Monument op de Dam werd rond 5:15 beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Eén verdachte blijft vastzitten. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten bewusteloos en overleden later in het ziekenhuis. Hun helikopter stortte neer na de aanvaring. De slachtoffers zijn overleden aan hun verwondingen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Italiaanse militairen inspecteerden vanmorgen per helikopter de olietanker Toa Payo op de Middellandse Zee. Het schip staat op de EU-sanctielijst als Russische schaduwvloottanker. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun.

0: छोड़ देंगे.
1: My name is Shahrukh Khan.
2: Hi Holland, my name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
3: Soon, to Moise soon, Chali Brasa Fest, Brasa Fest. Yes, Chali Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker, toe Wachtinakker. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldiker na. Ha, ha, bolila toch? Toe Jeldiker. Chali Ghume, Chali Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl. NL.
1: Filmkenaam Made in China, Chinawa.

Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

met Kieren Kedaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Saragama Records Crew met

Dansgroepen, Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid and MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermausi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België is ophef ontstaan over een spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren." De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten zwaar gewond. Ze werden bewusteloos gevonden en overleden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Hun helikopter stortte neer na de botsing. Israëlische aanvallen op Gaza gaan door, ondanks Trumps aankondiging dat Hamas stopt met vechten. Bij luchtaanvallen vielen 17 doden, het hoogste aantal in weken. Slachtoffers vielen in Deir al-Balah, Mawasi, Gazastad en Jabalia. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Minstens 9 burgers en 5 agenten kwamen om. Tientallen mensen raakten gewond. De betogers eisten meer veiligheid tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: अरे अरे अरे सुन भाऊजी सुन चेरी ब्रासा फेस फास 1 इज volledig uitverkocht en sold out dus heb je nog geen tickets तो भैया से बोल भाऊजी तू मांगे जाए ब्रासा फेस dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren भाऊजी सुन तू wacht die nakker तू देर nakker want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog तू जल्दी कर भाऊजी भैया से बोल ना चली घूमे चली ब्रासा फेस Brazzavest. Bestel nu via www.brazzavest.com.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: QR.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेनहाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 एंड जोंदा 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर डेन हाग में। Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. अरे सुन वाक्तिकर। हाँ, जली ब्रासा फेस्ट, यस, फेज 1 इज volledig uitverkocht, सो आउट। हाँ, हम बोले रेली तो से toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jeldi kermousi, jeli gome, jeli ब्रासा फेस्ट, हाँ, 100 jeli ब्रासा फेस्ट। Bestel nu via www.brasafest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार €100 ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl।
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. Ondanks Trumps aankondiging over een historische wapenstilstand blijft Israël Gaza aanvallen. 18 Palestijnen kwamen om, het hoogste aantal in weken. Israëlische minister Cohen bevestigt dat de aanvallen doorgaan. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. De situatie blijft gespannen. Het Nationaal Monument op de Dam is vanochtend beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Eén blijft vastzitten, de ander is vrij, maar blijft verdachte. Tienduizenden migranten staken deze week de grens over naar Ceuta. Het officiële dodental is gestegen naar 83. Families uit heel Marokko wachten bij de grens op nieuws over vermiste dierbaren, vooral minderjarigen. Mensenrechtenorganisatie AMDH meldt dat geen enkele organisatie informatie verstrekt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. En heb jij nog geen tickets? Toch het tickets nagega? Toen ticket nageriedle worden? Of toen wacht ik erin? Of zoals ik wat heb. Maar je hebt weer een kans. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jalika. Jelly Gume. Jelly Brazzafest. Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.com.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are. Hamesha.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Marokko zegt dat misinformatie op sociale media en mensensmokkelaars de massale toestroom naar Ceuta hebben veroorzaakt. Donderdag staken tienduizenden migranten de grens met de Spaanse exclave over. Vanwege de hitte rijden vuilniswagens de komende dagen al vroeg. Milieustraat en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. Ondanks Trumps aankondiging gaan aanvallen op Gaza door, met 18 doden op één dag. Sinds oktober overleden 230 Palestijnen. In Kabul, Pakistan, vielen 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau. Minstens 9 burgers en 5 agenten kwamen om. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: बाजरा
1: यू आर
2: Jala Radio, headlines. Marokko zegt dat misinformatie op sociale media en mensensmokkelaars de massale toestroom naar Ceuta hebben veroorzaakt. Donderdag staken tienduizenden migranten de grens met de Spaanse exclave over. Vanwege de hitte rijden vuilniswagens de komende dagen al vroeg. Milieustraat en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. Ondanks Trumps aankondiging gaan aanvallen op Gaza door met 18 doden op één dag. Sinds oktober overleden 230 Palestijnen. In Kabul, Pakistan, vielen 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau. Minstens 9 burgers en 5 agenten kwamen om. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers.